ze. Nou ja, mij dan wil haar om die. Nom nou ook aan noem. Zij hoe je ze mij, ik roos ook aan die moem. Moerayo, daar in de rang om naar mola, ouder. Maar net daar dan om mij dan om moem.